0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Werkstraf geëist tegen acteur na geweld bij voetbalwedstrijden en eerste Swim to Fight Cancer Battle for Dorp van start. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf geëist tegen acteur Mourane Mefta. De 22-jarige acteur, bekend van Mokro Mafia, staat terecht voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Een van de zaken speelde zich in september 2024 af bij FC VVC in Nieuw-Vennep. Mefta zou daar tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus en een blijvend litteken op. Een tweede incident vond plaats in februari 2025 in Amstelveen. Daar zou Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd hebben geslagen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Battle for Dorp plaats. Inmiddels hebben 115 deelnemers zich aangemeld en is er al meer dan €75.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Een deel van de opbrengst gaat naar de inloophuis Esperanza in Battle for Dorp. De officiële opening is om 12 uur, waarna om 11:50 de kidswim van start gaat. Vanaf 12:45 beginnen de verschillende swimwaves. Het zwemmen eindigt rond 3:30. Om 16:00 volgt de Quattro Beach, de check-uitreiking en de loterij. De start vindt plaats ter hoogte van Nieuwe Meerdijk 48 in Battle for Dorp. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zorgen bij ouders over gekraakt pand naast basisschool in Zwanenburg en Albert Heijn Tollenburg tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Ouders van leerlingen van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over een leegstaand schoolpand naast de school dat sinds begin augustus wordt gekraakt. Volgens omwonenden is onduidelijk wat zich in het pand afspeelt. Het gebouw aan de Kinheim is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en staat al langere tijd leeg. Het pand moet worden gesloopt, maar eerst wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. De gemeente plaatste inmiddels 2 beveiligingscamera's. Die lijken de krakers echter niet af te schrikken. Volgens de bewoners kwamen er afgelopen weekend meerdere mensen met winkelwagen en grote koffers het pand binnen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De Albert Heijn aan Markenburg in Hoofddorp sluit donderdag 27 augustus om 4 uur tijdelijk voor een verbouwing. De supermarkt in winkelcentrum Tolenburg wordt de komende weken opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot dinsdag 8 september. Die ochtend gaat de vernieuwde winkel om 11 uur weer open. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij andere supermarkten in de omgeving. De verbouwing is bedoeld om de winkel anders in te delen. Zo komt er meer ruimte voor vers producten en wordt ook de entree aangepast. De supermarkt verwacht op 8 september weer open te kunnen voor winkelend publiek. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
3: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
2: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
4: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
2: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Bewoners van recreatieparken en meer ongevallen met bestelauto's in Haarlemmermeer. Bewoners van de Groene Lieden, de Zonnehoek en Klein België maken zich zorgen over de toekomst van permanente bewoning op recreatieparken. Aanleiding is een brief van de gemeente over brandveiligheid. Bewoners moeten voor 1 april 2027 maatregelen nemen. Wie dat niet doet, kan vanaf die datum ook handhaving op andere overtredingen verwachten. De gemeente stelt dat de brandveiligheid op de parken momenteel onvoldoende is. Bewoners benadrukken dat zij veiligheid belangrijk vinden, maar vrezen dat er maatregelen worden aangegrepen om permanente bewoning uiteindelijk te beëindigen. De gemeente zegt dat bewoners die aan de brandveiligheidseisen voldoen, onder voorwaarden tot 2031 kunnen blijven wonen. Het aantal verkeersongevallen waarbij bestelauto's betrokken zijn is in Haarlemmermeer voor het 5e jaar op rij gestegen. In 2025 waren 366 bestuurders van bestelauto's betrokken bij een ongeval, het hoogste aantal sinds 2014. In totaal registreerde de politie vorig jaar 2400 verkeersongevallen in de gemeente. Dat aantal ligt juist iets lager dan in 2024. Bij 5 ongelukken viel een dodelijk slachtoffer en bij 342 ongevallen raakte iemand gewond. De cijfers zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en hebben alleen betrekking op ongevallen waarbij de politie aanwezig was. Kleine aanrijdingen en incidenten waarbij geen hulpdiensten werden ingeschakeld zijn niet meegenomen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.
4: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna een week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Burning Love, Elvis Presley. Goedemorgen.
1: Ruud Kroes, met de ochtend van Meer Radio.
0: Welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar we gaan ook kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer die je kunt doen. En uiteraard hebben we muziek komt meer van Olivia Rodrigo. De Nederlander Teun met een H. Eerst pauze uit Noorwegen. Hier is Lose Myself.

0: Danita Tikkerum met een Good Tradition.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, je kunt hem aanvragen, jouw favoriete nummer. Studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Mocht je een leuke anekdote weten, laat me weten. We horen het graag. Hier is Teun met een H, kamertje.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Anita Meijer hoorde je Blame It On Love.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: In 2008 deed de toen nog jong en onbekende acteur Matt Smith auditie voor de felbegeerde hoofdrol in de science-fiction-serie Doctor Who. Tot verbazing van de producenten gaf hij na het krijgen van de rol eerlijk toe dat hij nog nooit één aflevering had gezien. Dit gebrek aan voorkennis bleek achteraf juist zijn allergrootste kracht te zijn tijdens de opnames. Zonder invloed te zijn door zijn legendarische voorgangers kon hij de 11th Doctor een unieke, excentrieke en frisse persoonlijkheid geven.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Werkstraf geëist tegen acteur na geweld bij voetbalwedstrijden. En eerste Swim to Fight Cancer Battle for Dorp van start. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf geëist tegen acteur Mourane Mefta. De 22-jarige acteur, bekend van Mokro Mafia, staat terecht voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Een van de zaken speelde zich in september 2024 af bij FC VVC in Nieuw-Vennep. Mefta zou daar tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus en een blijvend litteken op. Een tweede incident vond plaats in februari 2025 in Amstelveen. Daar zou Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd hebben geslagen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Battle for Dorp plaats. Inmiddels hebben 115 deelnemers zich aangemeld en is er al meer dan 75.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Een deel van de opbrengst gaat naar de inloophuis Esperanza in Battle for Dorp. De officiële opening is om 12 uur, waarna om 11:50 de kidswim van start gaat. Vanaf 12:45 beginnen de verschillende swimwaves. Het zwemmen eindigt rond 3:30. Om 16:00 volgt de Quater Beach, de check-uitreiking en de loterij. De start vindt plaats ter hoogte van Nieuwe Meerdijk 48 in Battle for Dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes.

0: Rick James was dat, Super Freak.
1: De Meerradio ontbijtplaat.
0: Sam die vraagt dit nummer aan speciaal voor zijn dochter, inmiddels een volwassen vrouw. Maar bij de geboorte van haar kwam dit nummer uit van Chris Rea. Hier is Josephine. Happy memories voor Sam.

Cabrera Chilmi, Sweet About Me. We zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur vanochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur, we hebben nog twee nummers te gaan. Welcome Tots, Earrings en Waterloo van ABBA. Tot straks.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.
5: Ja. I could dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: do that.
1: Wat een lekker nummer. 2008 Snoop Dogg samen met Willie Nelson, My Medicine. Welkom terug.
2: Ruud Kroes met de Ochtend van Meer Radio.
1: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten in het komende uur? Bijzondere berichten hebben we voor je. We gaan kijken of je leuke dingen kunt doen in de Haarlemmermeer. Vast wel. En de muziek onder meer van Linda Ronstadt, Teddy Swims, Champagne. Maar eerst Temper City, Self-Aware.

0: Move to the Big Band. Dat was van Ben Liebrand samen met de onlangs overleden Tony Scott.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Er wordt weer gevoetbald in de Keukenkampioendivisie. Op vrijdag staan de volgende wedstrijden op het programma. Vitesse Almere City, MVV Maastricht Volendam, Helmond Sport, RKC Waalwijk, Emmen Jong AZ, Dordrecht, Rode JC en FC Den Bosch, FC Eindhoven. Op zaterdag wordt gespeeld NAC Jong Ajax. En op zondag VVV De Graafschap.

0: Heroes, David Bowie.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Robert Ballard ontdekte in het wrak van de Titanic in 1985... maar dit was eigenlijk een dekmantel voor een geheime Amerikaanse militaire missie. De marine financierde zijn expeditie zodat hij in werkelijkheid twee gezonken nucleaire onderzeeboten kon lokaliseren en inspecteren. Pas toen die taak erop zat en er nog 12 dagen over waren, mocht Ballard zijn zoektocht naar de Titanic starten. Tijdens het gevaarlijke diepzeeonderzoek ontdekte hij bovendien per toeval het bestaan van hydrothermische bronnen op de oceaanbodem. Wat de wetenschap over leven in extreme diepte volledig veranderde.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zorgen bij ouders over gekraakt pand naast basisschool in Zwanenburg en Albert Heijn Tollenburg tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Ouders van leerlingen van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over een leegstaand schoolpand naast de school dat sinds begin augustus wordt gekraakt. Volgens omwonenden is onduidelijk wat zich in het pand afspeelt. Het gebouw aan de Kinheim is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en staat al langere tijd leeg. Het pand moet worden gesloopt, maar eerst wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. De gemeente plaatste inmiddels 2 beveiligingscamera's. Die lijken de krakers echter niet af te schrikken. Volgens de bewoners kwamen er afgelopen weekend meerdere mensen met winkelwagen en grote koffers het pand binnen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De Albert Heijn aan Markenburg in Hoofddorp sluit donderdag 27 augustus om 4 uur tijdelijk voor een verbouwing. De supermarkt in winkelcentrum Tolenburg wordt de komende weken opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot dinsdag 8 september. Die ochtend gaat de vernieuwde winkel om 11 uur weer open. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij andere supermarkten in de omgeving. De verbouwing is bedoeld om de winkel anders in te delen. Zo komt er meer ruimte voor vers producten en wordt ook de entree aangepast. De supermarkt verwacht op 8 september weer open te kunnen voor winkelend publiek. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes, Meer Radio. Supertrack.

0: Dat was de supertrack van deze week. By Your Side van Tangerine, de Drentse groep, samen met de Amerikaanse groep Venice.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Iedere derde donderdag van de maand kun je genieten van live muziek in Café Duik. Het popcafé van C. Tijdens Local Sounds staan dan de lokale acts op het podium en in de spotlights. Van singer-songwriters tot metalheads, van hiphoppers tot bluesfanaten, bandjes, duo's, jazzers en rappers. Alles komt voorbij bij Local Sounds, met deze keer Frederiek. Dit lokale talent wordt begeleid door eveneens een lokaal talent, pianiste Elise. Donderdag 20 augustus vanaf 20:30 bij C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein.

0: Kraftwerk, de Maddel.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Voordat hij wereldfame verwierf als regisseur van komische meesterwerken zoals The Producers en Blazing Saddles, vocht Mel Brooks in de Tweede Wereldoorlog. Als korporaal bij de genie in het Amerikaanse leger had hij een van de gevaarlijkste taken aan het front. En moest voor de troepen uitlopen om landmijnen en booby traps op te sporen en onschadelijk te maken. Zelfs in deze angstaanjagende omstandigheden behield hij zijn humor. Toen de Duitsers via luidsprekers propaganda afspeelden, bouwde Brooks zijn eigen geluidsinstallatie om te antwoorden met liedjes van Al Jolson.

Dat was Donna Summer met Dinner with Gershwin. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Coldplay, Viva La Vida. Een hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal.
3: De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten.

0: weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Bewoners van recreatieparken en meer ongevallen met bestelauto's in Haarlemmermeer. Bewoners van de Groene Lieden, de Zonnehoek en Klein België maken zich zorgen over de toekomst van permanente bewoning op recreatieparken. Aanleiding is een brief van de gemeente over brandveiligheid. Bewoners moeten voor 1 april 2027 maatregelen nemen. Wie dat niet doet, kan vanaf die datum ook handhaving op andere overtredingen verwachten. De gemeente stelt dat de brandveiligheid op de parken momenteel onvoldoende is. Bewoners benadrukken dat zij veiligheid belangrijk vinden, maar vrezen dat er maatregelen worden aangegrepen om permanente bewoning uiteindelijk te beëindigen. De gemeente zegt dat bewoners die aan de brandveiligheidseisen voldoen onder voorwaarden tot 2031 kunnen blijven wonen. Het aantal verkeersongevallen waarbij bestelauto's betrokken zijn is in Haarlemmermeer voor het 5e jaar op rij gestegen. In 2025 waren 366 bestuurders van bestelauto's betrokken bij een ongeval, het hoogste aantal sinds 2014. In totaal registreerde de politie vorig jaar 2400 verkeersongevallen in de gemeente. Dat aantal ligt juist iets lager dan in 2024. Bij 5 ongelukken viel een dodelijk slachtoffer en bij 342 ongevallen raakte iemand gewond. De cijfers zijn afkomstig van Rijkswaterstaat en hebben alleen betrekking op ongevallen waarbij de politie aanwezig was. Kleine aanrijdingen en incidenten waarbij geen hulpdiensten werden ingeschakeld zijn niet meegenomen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Werkstraf geëist tegen acteur na geweld bij voetbalwedstrijden en eerste Swim to Fight Cancer Battle for Dorp van start. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 80 uur werkstraf en een maand voorwaardelijk gevangenisstraf geëist tegen acteur Mourane Mefta. De 22-jarige acteur, bekend van Mokro Mafia, staat terecht voor 2 geweldsincidenten rond voetbalwedstrijden. Een van de zaken speelde zich in september 2024 af bij FC VVC in Nieuw-Vennep. Mefta zou daar tijdens een wedstrijd een andere speler in het gezicht hebben geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een gebroken neus en een blijvend litteken op. Een tweede incident vond plaats in februari 2025 in Amstelveen. Daar zou Mefta als toeschouwer een keeper met een scooterhelm tegen het hoofd hebben geslagen. Het OM verdenkt hem van poging tot zware mishandeling. Op zondag 30 augustus vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer Battle for Dorp plaats. Inmiddels hebben 115 deelnemers zich aangemeld en is er al meer dan €75.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Een deel van de opbrengst gaat naar de inloophuis Esperanza in Battle for Dorp. De officiële opening is om 12 uur, waarna om 11:50 de kidswim van start gaat. Vanaf 12:45 beginnen de verschillende swimwaves. Het zwemmen eindigt rond 3:30. Om 16:00 volgt de Quater Beach, de check-uitreiking en de loterij. De start vindt plaats ter hoogte van Nieuwe Meerdijk 48 in Battle for Dorp. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillensite Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Zorgen bij ouders over gekraakt pand naast basisschool in Zwanenburg en Albert Heijn Tollenburg tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Ouders van leerlingen van basisschool De Chameleon maken zich zorgen over een leegstaand schoolpand naast de school dat sinds begin augustus wordt gekraakt. Volgens omwonenden is onduidelijk wat zich in het pand afspeelt. Het gebouw aan de Kinheim is eigendom van de gemeente Haarlemmermeer en staat al langere tijd leeg. Het pand moet worden gesloopt, maar eerst wordt onderzocht of er asbest aanwezig is. De gemeente plaatste inmiddels 2 beveiligingscamera's. Die lijken de krakers echter niet af te schrikken. Volgens de bewoners kwamen er afgelopen weekend meerdere mensen met winkelwagen en grote koffers het pand binnen. De politie heeft vooralsnog niemand aangehouden. De Albert Heijn aan Markenburg in Hoofddorp sluit donderdag 27 augustus om 4 uur tijdelijk voor een verbouwing. De supermarkt in winkelcentrum Tolenburg wordt de komende weken opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren tot dinsdag 8 september. Die ochtend gaat de vernieuwde winkel om 11 uur weer open. Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij andere supermarkten in de omgeving. De verbouwing is bedoeld om de winkel anders in te delen. Zo komt er meer ruimte voor vers producten en wordt ook de entree aangepast. De supermarkt verwacht op 8 september weer open te kunnen voor winkelend publiek. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode is het half tot zwaar bewolkt met tussendoor buien en mogelijk ook onweer. De middagtemperatuur gaat naar 19 graden. Er gaat een matige tot krachtige zuidwestenwind waaien, rond kracht 4 tot 5. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Gotta listen.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar

0: Nog plek? Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus.
1: Dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait, kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wow.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. En auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1:55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte €20 miljoen, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Weer inbraakpoging bij brandweerkazerne en beveiligers Schiphol gaan staken. De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Haarlem aangehouden die wordt verdacht van een poging tot inbraak bij de brandweerkazerne in Spaarndam. De politie kreeg rond 3:30 een inbraakmelding. Kort daarvoor had iemand gezien dat er op de roldeur van de kazerne werd geslagen. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte. Er werd niets meegenomen, maar wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op de plaats delict. Een DNA-match leidde uiteindelijk naar de 21-jarige Haarlemmer. Brandweerkazernes zijn de afgelopen periode op meerdere plaatsen in Nederland doelwit geweest van inbraken. De daders lijken het vooral te hebben voorzien op zware gereedschappen, waaronder scharen, spreiders en rammen. Beveiligers op Schiphol gaan staken. Vakbond FNV heeft hierover afspraken gemaakt met Schiphol en de beveiligingsbedrijven om de acties veilig te laten verlopen. Wanneer en hoe de eerste werkonderbreking plaatsvindt is nog niet bekend. Het ultimatum van FNV liep woensdag af zonder voldoende toezeggingen over het verminderen van de werkdruk en betere arbeidsomstandigheden. De vakbond vraagt onder meer om betere pauzes, hersteltijd, ruimte voor verlof en betere bescherming tegen hitte. Tijdens de staking blijven noodzakelijke veiligheidsfuncties en de controle van ruimbagage met een minimale bezetting doorgaan. FNV maakt uiterlijk 4 uur vooraf bekend wanneer een actie begint. Schiphol noemt de staking jammer en zegt de zorgen van de beveiligers serieus te nemen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gewonden bij verkeersongeval in Hoofddorp en van alles te beleven tijdens de open dag van Zeepunt. Twee personen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijnlanderweg ter hoogte van Imagination Avenue in Hoofddorp. Meerdere hulpdiensten, waaronder twee ambulances en de brandweer, zijn ingezet. Door de klap kwam een van de voertuigen in het naastgelegen grasland tot stilstand. De brandweer heeft een van de auto's open moeten knippen om een inzittende uit het voertuig te bevrijden. Twee personen zijn vervolgens met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Rijnlanderweg werd vanwege het ongeval afgesloten. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Zin om muziek te maken, te dansen, toneel te spelen of creatief bezig te zijn? Tijdens de open dag van Zeepunt is er zondag 23 augustus van 10 tot 1 van alles te beleven aan het Raadhuisplein. Bezoekers kunnen gratis instrumenten uitproberen, meedoen aan workshops en kennis maken met theater, dans, schilderen, keramiek en andere creatieve activiteiten. Ook zijn er optredens en korte previews van familievoorstellingen. In de bibliotheek worden verhalen voorgelezen in verschillende talen. De meeste activiteiten zijn vrij toegankelijk. Voor muziekworkshops, voor peuters en kleuters is aanmelden nodig. De toegang is gratis. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige WK Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Woningbouwplannen Haarlemmermeer moeten snel worden aangemeld. Een auto volledig uitgebrand in Zwanenburg. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers in Bloemendaal en Haarlemmermeer moeten woningbouwplannen voor de komende 10 jaar nog deze maand aanmelden. Aanleiding is de toenemende krapte op het elektriciteitsnet. De gemeente verzamelt de plannen en legt ze voor aan netbeheerder Liander. Door projecten vroeg aan te melden, wordt de kans groter dat er bij oplevering voldoende netcapaciteit beschikbaar is. Voor Bloemendaal ligt de deadline op 2 september. In Haarlemmermeer geldt 28 augustus als uiterste moment om aan te melden. Vanaf 1 oktober krijgen gemeenten op basis van nieuwe landelijke regels een grotere rol bij het aanvragen van stroomaansluitingen voor woningbouw. De gemeenten werken ondertussen aan uitbreiding van het elektriciteitsnet, onder meer met nieuwe transformatorstations. Een auto is in de nacht van woensdag naar donderdag volledig uitgebrand aan de Werenweg in Zwanenburg. De brand werd om 1 uur 55 ontdekt. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's en een naastgelegen gebouw. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en houdt daarbij rekening met brandstichting. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Vandaag veel bewolking en af en toe wat zon. Met tussendoor ook enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur ligt rond de 19 graden en er waait een matige zuidwestenwind kracht 4. De komende periode ook weer buien. Dan pas in de avond wordt het droger en klaart het op. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, welke leider of is het een bekende Haarlemmermeerder? Of misschien wel een BN'er, een influencer, een aanvoerder, een coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw? Creatieve geest? Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij, vooraan op de business seats. En vanmiddag zit tegenover mij Richard Kemper. Ja, schrijver, cabaretier. Mensen, zo is genoeg. Ik bedoel, hij moet nog wat gaan zeggen. Schrijver, cabaretier, presentator, vader, creatief genie. En hij zit hier gewoon live. Ik zie hem zitten tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een Richard Kemper nu eigenlijk? Ja, alles bij elkaar. Wat hij doet, is het wel een vak? Of is het een roeping? Dus we willen Richard Kemper vandaag leren kennen. beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, wat doe je, wat vind je, 10 minuten praten. Nee, hij krijgt alle gelegenheid een uur lang zo. Richard Kemper. Ja, dat is wel wat lang. Hij staat vaak in de schijnwerpers. Maar vandaag, onder de bijzonder sfeervolle TL-lampen van de studio van Meer Radio. Dames en heren, nogmaals, Richard Kemper!
5: Wow, wat een aankondiging, zeg.
4: Ja,
5: en we zijn ook de tijd. Maar helemaal, nou, dat moesten ze thuis eens horen.
4: Ja, luisteren is een vak. We zijn blij dat je er bent. Richard.
5: Rick.
4: Ja, ik doe net alsof ik je helemaal niet ken. Ik ken Richard een beetje, hoor. Maar dat hoort u wel in de uitzending. Maar hij is van juni of juli 1970.
5: Ja, juni 1970.
4: 19e. Ja. Het is niet zo lang geleden jarig geworden. Je bent geboren in het prachtige...
5: Heemskerk.
4: En ben je daar ook opgegroeid?
5: Helemaal, ja.
4: Jongen, en dan toch zover gekomen. wat heb je gedaan als studie?
5: Als studie heb ik de HEAO communicatie gedaan. HEAO, ja, dat is, mijn kinderen die kennen het niet meer. Dat is een beetje zoals mijn vader het altijd had over de HBS. Wat is dat in godsnaam? Dat bestond er ook niet meer. Maar de HEAO, die had toen twee richtingen communicatie. Eentje in Eindhoven en eentje in Utrecht. En ik ben naar Utrecht gegaan. En dat heb ik geweldig tijd gehad.
4: Ja.
5: Gestudeerd, op kamers gezeten. Geweldig.
4: Ja? Heb je je gedragen ook?
5: Ja, over het algemeen wel. Ik had altijd wel vriendinnetjes. Dus ik was tussen de vriendinnetjes door was ik wild. En tijdens de vriendinnetjes rustig.
4: Dit wordt een heel goed gesprek. Richard, ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
5: Allemaal behalve getrouwd. Ik ben verliefd, ik ben verloofd eigenlijk. Ik heb Wendy, ik noem het toch dan maar gewoon maar... mijn vrouw heb ik een aantal keer ten huwelijk gevraagd.
4: Ja.
5: De eerste keer gingen we daarna verbouwen. En toen zeiden we, heb jij er zin in? Nee, helemaal niet. En het geld was ook open. Dus zeiden we, we stellen het wel even uit. En de tweede keer, toen was er weer iets. En toen zeiden we, dan doen we het de derde keer. En die moet nog komen. Maar we zijn al wel 26 jaar samen.
4: En je weet wat Oscar Wilde zei?
5: Nee.
4: Van als je verliefd bent, of was dat niet Oscar Wilde?
5: Ik weet het niet.
4: Als je verliefd bent, dan hoef je niet te trouwen.
5: Ja, precies. Nou, dat was ik zelf eigenlijk.
4: Ja, nou,
5: volgens mij was ik het. Ja, ik vind trouwen eigenlijk altijd een beetje voor mensen die niet zeker weten of ze bij elkaar kunnen blijven.
4: Ja.
5: Die moeten een contract afsluiten. Terwijl als je zeker weet, ik ga het met jou doen, dan hoef je niks af te spreken.
4: Ja, want dat hoort huwelijk.
5: Hè? Ja, dat is het enige woord dat rijmt op het woord afschuwelijk.
4: Kijk.
5: En rouwen zit in het woord trouwen.
4: Ja.
5: En ik vraag me wel eens af of sommige mensen stilstaan bij het feit dat het... dat de uitspraak roeien met de riemen die je hebt... iets te maken zou kunnen hebben met in het huwelijksbootje stappen. Nou ja, zo zijn er nog heel veel.
4: Ja, ik ben bang dat sommige luisteraars nu afvallen. Maar misschien krijgen we andere luisteraars bij. Het wordt in ieder geval een heel leuk programma. En word je thuis Richard of Ries genoemd? Of...
5: Ries.
4: Ja?
5: Ries. Zowel, of papa. Dus Wendy, mijn vrouw, die had al twee kinderen toen ik haar ontmoette. Van 2 en 4. Toen. Die zijn nu 28 en 30. En die noemen mij gewoon Ries. Die noemen me niet stiefpapa of papa. Die noemen gewoon Ries, want ze hebben een vader. En mijn eigen zoon Isha, die noemt mij gewoon papa.
4: Nog steeds papa. Oh, dat is leuk. En hoe oud is Isha?
5: 20, bijna 21.
4: Ja, dat zal nog een jaartje of twee duren.
5: Oh. Noem jouw zoon je gewoon Rick?
4: Ja. Ah. Ja. En terwijl ik ook Richard heet.
5: Eigenlijk wel.
4: En als ik Wendy tegenkom, dan mag ze mij ook gewoon Rich noemen.
5: Ja, maar geen papa.
4: Nee, opa. Goed. We gaan terug. Hoe leeft Richard? Je bent dus gezellig met Wendy. Heb je ook huisdieren? Wat een goede vraag, zeg.
5: Nee, ik heb geen huisdieren. Mooi. Ik heb vroeger wel heel veel duiven gehad. Ik ben duivenmelker geweest toen ik in Heemskerk woonde. Maar dat zeide.
4: Ja, dat beroep is ook bijna uitgestorven. Maar...
6: Heb jij de presenteerschool wel eens gedaan, Rick?
4: Nee, die bestaat niet, presenteerschool.
6: Duivenmelken, dat ga je toch niet aan een gast vragen? Of die...
4: Nee, maar...
5: Nou, ik begin er zelf over.
4: De stem die u nu hoort is trouwens van Gerben.
5: Ja,
4: Gerben is onze technicus.
5: En wat voor een?
4: En hij mag drie vragen stellen in de show. Dus eentje is...
6: Dit was de eerste, begrijp ik, ja.
4: Ja, okay. we moeten dat beperken tot bepaalde dingen.
6: Jongen.
4: Goed.
6: Ja, ik heb mijn mond alweer.
4: Ries... Als jij mijn vragen te oudbollig of te lullig vindt, hè, dan mag je dat. Je mag gewoon een beetje inbreken. Okay. Het moet een interactief programma zijn.
5: Zeker doen.
4: Maar jouw leven is niet saai. Tenminste, dat denken wij van de buitenkant af. Maar als je dan thuis bent en je hebt even rust, wat gaan we dan doen?
5: Dan doe ik iets aan een oldtimer. Ja, piano spelen inderdaad. Gerben maakt het... hij zegt nu niks, maar hij maakt het gebaar. Hij zegt eigenlijk de antwoorden voor.
7: Dat telt wel.
5: Dat telt niet als een vraag.
6: Oh, okay. Ik ben heel bang dat ik aan mijn quotum kom.
7: Maar je deed met twee vingers, hè? Dat was het 3-jaar-2-vingersysteem vroeger.
6: Ik kan het niet, hè? Dus ik doe maar wat.
5: Ja, het zag er goed uit. Nee, ik speel inderdaad piano en dat doe ik dan thuis ook. Maar soms, nu is het net na het seizoen. Dus we hebben een heel seizoen, 2 seizoenen gespeeld, ons laatste programma. Dat is net klaar. Ik moet nu nadenken over een nieuw programma. Ja. En dan laat ik eventjes alles los qua piano. Ik heb toevallig vanmorgen eventjes gespeeld.
7: Ja.
5: En ik werk... Ja, dat klinkt heel oudbollig dit. Als het gaat over oude lullen. Dan ben ik er zeker eentje. Ik doe veel in de tuin. Ik ben gek op onze tuin.
7: Maar hoe komt het dat dat een oudbollig iets zo imago heeft?
5: Ik weet het niet. Ik zet wel eens een foto van een paar bloemen op Instagram. En dan zet ik erbij, daar gaan weer een paar volgers. En dat is ook echt zo. Er zijn echt mensen die zeggen, oké, 50 plus alert, ik ben weg. dus dat is, en ik heb een oldtimertje.
7: Wat voor merk?
5: Ik heb nu een Alfa Spider.
7: Ja, want deze, ik zag je aankomen rijden. Ja. Nu heb je een rode. Nou, en je had een witte.
5: Ik had een witte, ja.
7: En dat was een...
5: MG. Dat was een MG. Dus naarmate hoe ouder ik zelf word, des te jonger worden de auto's. Des te flitsender. En nu Alfa Spider'tje uit 1979. Echt, onwijs leuk. Onwijs leuk. En
7: maar
5: dan ga ik ook mee...
7: Pas je daarin?
5: Ja, ik pas er wel in. Ik bedoel het wel even... Ja, nou, mijn zoon is inmiddels 1,98. Die heb ik van de week...
7: Die zit...
5: Ja. Nou, dat gaat net. Het gaat net. Eigenlijk gaat het net niet, maar ik zeg maar gewoon, het gaat net. Want anders moet ik de hele stoel verbouwen.
7: Ja.
5: Ja, het is wel grappig dat je dat weet, want het is inderdaad lastig in zo'n sport.
7: Nou ja, ik ben ook 1,98. Geen zoon van jou, maar ik, een hele hoop auto's gaan aan mij voorbij.
5: Ja. Jammer,
7: maar ik weet ook dat jij zit in een club met allemaal oldtimer gekken. Jullie gaan wel eens
5: reizen. Ja, maken we
7: reizen.
5: Elk jaar maken we een reisje.
7: Ja.
5: We zijn naar Italië geweest, naar Zwitserland geweest, naar Schotland geweest. Die heb ik georganiseerd. We zijn naar en dit keer gaan we naar Frankrijk. Zuid-Frankrijk. En daar zitten we een week met z'n allen met 14 oude auto's en hun baasjes.
7: Ja.
5: Dat klinkt wel heel truttig. En de mannen zeg maar in een villa. En dan maken we vanuit daar ritten.
7: Ja, leuk.
5: En dat is heel leuk, ja.
7: Maar heb je in deze auto wel een radio of iets moderns?
5: Ja, ik heb een radio. Ik heb zelfs ik kan zelfs handsfree bellen, want het zat er al in. Het ziet eruit als een oude radio.
7: Ja.
5: Maar ik kan gewoon, ik moest een telefoontje doen. Eigenlijk mag dat natuurlijk niet, dus ik stond voor het stoplicht. En opeens ging je in de hele auto af. Ik was er heel blij mee.
7: Ja, dat is ideaal. En ik kan me nog herinneren dat hier vroeger woonde natuurlijk Barry Hughes in Heemstede. En die had volgens mij een MG in oude. Maar die was er ook zo trots op. En dan zat hij met het bekende petje op in die MG.
5: Flatcap heb ik ook.
7: Ja. En die man had zo'n gezichtsmimiek. En dan kwam je hem tegen en dan zag je één grote big smile van Barry Hughes. Ken je hem nog, Gerben? Barry Hughes?
6: Ja, ik ken Barry Hughes,
7: De trainer, hè, van onder andere FC Haarlem. Goed, en we gaan terug naar Richard. Richard, je hebt je studie gedaan. Communicatiewetenschappen.
5: Ja, nou, dus gewoon school.
7: Ja, eigenlijk van een beetje vervolg. Van de middelbare school.
5: Precies.
7: Dus dan je weet wat je moet doen. Ja, vanuit Heemskerk ben je toch naar het Grote Amsterdam gegaan?
5: Nee, ik ben niet in Amsterdam. Ik heb nooit in Amsterdam gewoond. Ik heb, ik ben naar in Utrecht gegaan.
7: Je de spreker.
5: Ja, maakt niet uit. Ik ben naar Utrecht gegaan, daar heb ik gestudeerd. En toen ben ik in de reclame gaan werken.
7: Ja.
5: Daar heb jij nog een rol in gespeeld. Weet je dat nog of niet?
7: Nee.
5: Oh, ik heb jou... op een of andere manier was jij dat nou? Volgens mij...
7: Ik denk het wel.
5: Ik denk het wel. Nee, dat was jij niet trouwens. Dat was jij niet. Nou ja, goed. Ik ben in de reclame terechtgekomen. In Amsterdam. Daar heb ik. Toen ben ik verhuisd naar Haarlem.
7: Ik weet wel wie het was.
5: En toen heb ik gewerkt bij. Was Dries Veen, hè?
7: Dat is Dries Veen. Ja, hè? Dat is Dries Veen voor de luisteraars thuis. Dat is de meest bekakt sprekende Bloemendaler. Die gewoon uit. Hoe heet het?
5: Heemskerk ook komt.
7: Nee, Akersloot.
5: Oh, Akersloot.
7: Akersloot. Ja, maar. Ja. Hoe gaat het dit? Voor jou. Nou, het is gewoon aangesloten. Maar Dries heeft jou een zet gegeven.
5: Nou, die heeft mij toen Simon Merkendam gebeld. Dat was een reclamebaas.
7: Ja.
5: En die heeft gezegd, deze jongen moet je een kans geven. En dat heb ik toen gekregen. Toen ben ik, eerst zei Simon nog, als er allemaal mensen mij bellen dat ik je aan moet nemen, maar waarom nemen ze je dan niet zelf aan?
7: Ja.
5: En toen ben ik begonnen daar als secretaresse. Dus koffie schenken, staalzaal, stofzuigen.
7: Alles gedaan.
5: Bespreekverslagen uitwerken. En na 10 jaar was ik directeur. Of eigenlijk na 8 jaar of 7 jaar.
7: En succesvol.
5: En was leuk. Ja, was het dat het bureau deed het goed. Het ging
7: je
5: heel
7: kreeg
5: goed
7: toch een prijs of een oorkonde?
5: Ik was genomineerd voor reclameman van het jaar.
7: Oh, okay.
5: Maar ik was heel jong en Wim Ubachs, die won het dat jaar. En volledig terecht. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al de tweede geweest in alles. Tweede op Kamerettenfestival met Veldes en Kemper.
7: Thuis ook eigenlijk.
5: Thuis ook de tweede plaats. Ja. Ik wou dat het jou was, ons liedje, zeg maar, of een van onze 100 liedjes trouwens. Ja. Die is ook nooit verder gekomen dan een tweede plek.
7: Ja, maar wel een hele mooie, een warme plek.
5: Wel een warme plek.
7: Goed is die, hè? Ja. Oh, dat hebben we daarvoor genoten. En nog steeds.
5: Nou, leuk dat je dat zegt.
7: Ja, nou, we gaan je sparen. We gaan hem niet draaien ook.
5: Oh.
7: Want je
6: hebt zelf, heel graag wil natuurlijk.
7: Ja, maar je hebt zelf een paar hele leuke platen aangevraagd. We gaan zo naar de eerste toe. Maar heb je er wel eens een modernere tekst op gemaakt?
5: Allemaal rappers hebben dat gedaan.
7: Ja?
5: En er is nu weer een verzoek ergens voor een collab.
7: Collab
5: heet dat, dus een samenwerking. Dus er zijn jongere mensen, dus er zijn wel rappers die dat hebben gedaan, ja.
7: Okay.
5: Ik heb wel eens met Ali B in het programma Op Volle Toeren.
7: Ja.
5: Een paar jaar geleden nog maar. Met ADF Samski heeft een eigen versie gemaakt. Dat was een hele hippe rapper uit Rotterdam. Mijn zoon was er helemaal van onder de indruk.
7: Ja.
5: En dus er zijn verschillende versies van gemaakt. En ik krijg er denk ik wel wekelijks een of ander huwelijk opgestuurd van onze Jacqueline is getrouwd,
7: Nou,
5: we hebben er weer eentje gemaakt, hoor.
7: Het is wel zo dat zo hebben wij elkaar leren kennen. En het was helemaal in het begin van die plaat was net uit. Van ik wou dat ik jou was. En toen ging er een vriendin van ons trouwen in Bloemendaal. En die gingen dat liedje zingen. En als ik ergens een hekel aan heb, is op bruiloften als mensen zelf gaan zingen. Want dan staan ze daar met z'n achter en hebben ze één microfoon. En alleen diegene met die grote mond die niet kan zingen, die hoor je dan. Maar toen dacht ik, joh, ik ga helpen en ik laat ze dat zingen. Dat het echt niet klinkt. En dan opeens komen die echte Veldhuis en Kemper naar voren. En dat is ook gebeurd. Ja, en daardoor is die plaat natuurlijk
5: door het dak gegaan. Bemiddeling, ja.
7: Goed, we gaan naar het eerste muziekje. Je mag hem zelf aankondigen, maar dan denk je, goh, wat heb ik ook alweer aangevraagd?
5: Precies.
7: Wat het was het? For Once in My Life. For Once in My Life.
5: Ja, van Stevie Wonder natuurlijk.
7: Nee.
5: Oh, van wie dan? Michael Dublé?
7: Nee.
5: Van wie dan?
7: Of wie is die, Gerben?
6: Nou, het begint met een M.
5: Michael Jackson.
7: Ja, draai maar.
6: Ik weet niet of die Once in My Life heeft.
7: Mee staat er.
5: Mick Jagger?
6: Hij klinkt ongeveer zo.
5: Ja, dit is toch Stevie Wonder.

0: Het nummer is van Stevie Wonder, maar dit is de versie van Michael McDonald. Of misschien is het wel andersom.
1: Ja,
0: maar
1: die
0: het
1: heeft
0: is,
1: bijna niemand, hè? Heeft dan, hebben alleen wij.
0: Wat een lekker liedje om te draaien
1: nog een keer
0: in je oldtimer.
1: Kun je hem er weer inzetten? Of vraag ik technisch heel veel narigheid nu? Daar komt-ie.

0: Wat een heerlijke muziek. Oh, het is hier zo gezellig in de studio. U bent nog steeds de gast bij Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en als gast heb ik Richard Kemper. Nogmaals, welkom Richard.
1: Dankjewel.
0: En ja, waar we het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben. Jouw allerbelangrijkste job is samen met je vriend Veldhuis, Remco.
1: Ja.
0: En jullie zijn een cabaretduo.
1: Dat zijn wij.
0: Ja.
1: Ja, al best wel lang, ja.
0: Heel lang. En, maar je zat in de reclamewereld, ja. Dat was heel succesvol.
1: Ja.
0: En toen, wat gebeurde er dat jij... Nou ja, hoe heb je Remco? Werkte hij er ook of zo? Of?
1: Nee, we hadden een gemeenschappelijke vriend. Die jongen die werkte bij mij op het reclamebureau, Jurjan van der Meer. En die, als ik naar klanten ging, dan had ik altijd een cabaretdoos. Ik zou het liefst in een doosje willen doen, heet dat.
0: Ja,
1: en,
0: van Donald Jones.
1: Ja, precies, dat is het liedje inderdaad. Ja. En er was een hele box met alle cabaretnummers van Nederland ongeveer. En ik liet het altijd horen. Kijk, dit is een gave conferentie. Dit is een mooi liedje. En toen zei hij, ik heb nog zo'n gek, die er ook zo gek is van cabaret.
0: Ja.
1: Dat is Remco. En jullie wonen vlak bij elkaar, dus jullie moeten afspreken. Nou, toen hadden we allebei helemaal geen zin in, Remco en ik. Een date iemand die we niet kenden. Nou, laat maar zitten. En toen op een gegeven moment liep ik langs Jurjan en die hield de telefoon omhoog en zei, ik heb iemand voor jou aan de telefoon. En dat had hij ook tegen Remco gezegd. Dus we hadden elkaar opeens aan de telefoon. We hebben afgesproken die avond. We woonden 100 meter bij elkaar vandaan, aan Spaarne in Haarlem.
0: Prachtig.
1: En toen hebben we afgesproken. Toen hebben we allebei hij een stukje van zijn cabaret voor een zeilvereniging laten zien. Ik een liedje gespeeld. De vrouw waar ik op val heeft een kinderzitje op haar fiets. En dat was mijn eerste liedje. En toen heeft hij, toen hebben we 2 jaar in de kroeg gehangen. En in een half dronken bui na een middag in de studio zijn we langs het concertgebouw gelopen. Hebben een zaal gehuurd.
0: Ja.
1: Het zei die man die daar zat, die zei van, wie zijn jullie dan? Hebben jullie kleinkunst gedaan? Of nee, wij komen gewoon uit de reclame. Oh, nou, laat dan eerst even een liedje horen. Toen deden we dat liedje.
0: Van Marlo.
1: Dat was Tom van Marlo. Ja. Dat was hoofd horeca. Ja. Die had dus helemaal niks te zeggen over de programmering. Ja, maar die ging daar eens uitgebreid de theaterdirecteur uithangen. Dat was heel grappig.
0: Idee van alles.
1: En toen hebben we uiteindelijk daar gespeeld voor vrienden en familie. Daar zat een cabaretkenner, Jan Pietersen.
0: Ja,
1: journalist dus voor
0: de Puntdichter.
1: Puntdichter. Nou, heel goed, Rick.
0: Ja.
1: En die zei van, jullie moeten meedoen aan een festival. Dat hebben we gedaan. Kameretten. En toen zijn we tweede geworden. Mark-Marie Huibrechts is eerste geworden. Toen hebben we het 4 jaar gecombineerd. Op die avond trouwens heb ik dus de zus van Remco leren kennen. Wendy. En dat is nu mijn vrouw. Ongetrouwd, maar toch. En inmiddels is dat 27 jaar later. En toen zijn we dus tweede geworden op kameretten. Dus we hebben het 4 jaar gecombineerd. Hebben we onze eerste cabaretprogramma gemaakt. Goed, speelde ik gewoon 3-4 keer in de week hoor. En overdag werkte ik in de reclame. Toen zat er iemand uit de reclame, die was overgestapt naar een platenmaatschappij in de zaal. En die zei, dat liedje van jullie, dat heette toen nog Broertje. Want het ging over 2 broers die elkaar wilden zijn.
0: Ja.
1: Dat wil ik uitbrengen. En toen zei hij, wow, prima joh. En toen werd er een producer gezocht. En we hadden ergens helemaal. En toen opeens stonden we 2 in alle hitlijsten. Werden we het meest gedraaide liedje van 2003 en 2004.
0: Ja.
1: Toen stonden we, voor we het wisten, in Ahoy tussen Simply Red en Bluff. Want hadden we een TMF-nominatie voor beste popgroep nationaal. Nou, ik had nog nooit met een bandje gespeeld. Het sloeg helemaal nergens op. Maar het was wel leuk.
0: Op Oudjaarsavond bij de Top 2000.
1: Ja, in Klaus Partyhouse. Ach, ja, zeker.
0: En, nou ja,
1: Radio 2.
0: Dat zijn hoogtepunten, hè?
1: Ja, en toen hebben we elkaar steeds beter leren kennen, Rick.
2: Ondertussen kan je niet meer gewoon door de supermarkt, denk ik. Hoor.
1: Jawel, man. Ik word heel weinig herkend.
2: Ja, serieus?
1: Ja. Nou, als ik samen met Remco ben, wel steeds meer. Nou, ik word wel meer... Ja, nou, bij ons in de buurt weten mensen het. Dus die slaan er geen acht op. Maar het verbaast me. Ik heb het vaak zelf ook niet in de gaten. Dat is geen valse bescheidenheid. Maar ik ben een... Ja, ik zeg mensen die met me zijn, die zeggen... Oh, kijk, mensen kijken. Ja, nou ja, het zal wel.
0: Ja.
1: Ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het ook helemaal niet stom als mensen me aanspreken. Ik doe alles... ja, ik vind het ook leuk.
2: Nee,
1: ik vind het eigenlijk jammer als ik een hele vakantie niet herkend ben. Nee. Vind ik eigenlijk jammer.
0: Nou, maar het is natuurlijk wel zo. Je bent van nature ook gewoon een hele aardige, open persoonlijkheid.
1: Niet betaald, dames en heren.
0: Dat meen ik al. Ja. Nou goed, genoeg daarover. Hoewel, jullie moeten creatief zijn.
1: Ja.
0: Dat blijkt ook wel in jullie programma. Maar ik bedoel, het is een serieus ding. Want je gaat dan 2 seizoenen lang eigenlijk dezelfde... grappen, boodschappen vertellen.
1: Ja.
0: En het moet iedere avond overkomen voor de mensen die er zitten van, hey, dat is voor ons.
1: Ja, precies.
0: Een beetje zoals bij Disney, als je binnenkomt, dan, dan staat daar zo'n dame en die zegt... Hey, hello, how are you? En denk je, is wat aardig zeg. Ja. Maar ja, ik heb dan niet door dat ze dat 1000 keer doet op een dag.
2: Je bent in de war met Mickey Mouse, denk ik? Of,
1: Een dame met grote flapporen.
0: Nee, die dames, die Mickey Mouse staat toch niet bij de ingang? Gewoon als je daar binnenkomt, dan zegt zo'n dame of weer al... nou, goed, laat maar. maar wat, hoe komen jullie aan je teksten, je creativiteit, je materiaal? Wat doe je daarvoor?
1: Niks. Dus het is gewoon...
0: De volgende vraag.
1: Het is gewoon leven eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus een beetje openstaan. Ik heb mijn telefoon hier. Daar staat een notitieblokje in. En alles wat ik leuk vind. En als ik 1 grap per dag ongeveer ergens vind op straat... of in een gesprek of iemand zegt iets grappigs... dan jat ik het ook gewoon. Als het in het programma komt, dan krijgen ze overigens 2,50. Want dat is een gouden wet in de cabaretwereld. Ooit door Paul van Vliet in gang gezet. Als je een grap van iemand gebruikt, dan moet je, om het ongeluk af te zweren, 2,50 betalen.
0: Ja.
1: Dan zijn de auteursrechten betaald. Dus dat doe ik ook echt als ik iets van iemand gebruik. Maar verder is het gewoon als ik tv zit te kijken, of als ik iets bedenk wat leuk is, of een thema of iets wat me bezighoudt, of waarvan ik denk, oh, dat is een geestig insteekje, dan schrijf ik dat op. Eigenlijk niet anders dan dat Toon Hermans dat vroeger thuis deed. Die had een secretaresse, gewoon fulltime in dienst. Nou, dat heb ik niet. Dat is eigenlijk dan mijn telefoon. Maar hij had overal bij elk toilet, bij elke stoel, bij zijn scheerapparaat, lagen overal notitieblokjes. En overal waar hij in huis was, kon hij al gedachten even opschrijven. En de volgende ochtend, elke ochtend, ging de secretaresse door het hele huis. Dat is in een documentaire allemaal heel mooi verfilmd. Die haalde al die briefjes van die klapblokjes af en die ging dat uitwerken op een A4'tje. En als Toon een nieuw programma ging maken, dan kreeg je die hele stapel A4'tjes met alle gedachten van het afgelopen jaar eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik heel leuk om te horen, dit. Dat is nou nieuws eigenlijk, hè? Ja, dat weten wij helemaal niet, dit.
2: Maar dit is ook leuk, want als hij nog eens een keer komt, dan krijgen wij niet 1 keer 2,50. Maar dan krijgen wij gewoon 100 euro om grappen die hij vandaag meeneemt.
0: Ja, van ons. Ja. Van ons
1: ook. Ik heb er nog niet eentje opgeschreven, maar het kan al gebeuren. Ja. Het kan al gebeuren.
0: Ja, want als er niks, dan krijg je ook boete. Hè? Ja. Maar Richard, bijvoorbeeld 1 grap. Hè, die vind ik, tenminste, ik heb toen ik zat toen in de show, tenminste als publiek natuurlijk, maar ik moest zo hard lachen. Maar dat is die uitspraak van jou, zogenaamd tegen je vrouw had je het, geloof ik, van als ik jou gelijk geef, dan hebben we allebei ongelijk.
1: Ja, hij is iets anders.
0: Oh,
1: hij is overigens van Remco.
0: Ja.
1: Dus ere wie ere toekomt, dat is niet mijn grap. Maar Remco die zegt dan, ja schat, ik kan het wel met je eens zijn, maar dan zouden we allebei ongelijk hebben.
0: Oh, ik vind hem zo goed. Ik vind hem zo goed. Ik wil hem op een tegel hebben. Maar hebben jullie die gewoon echt zelf verzonnen?
1: Ik weet niet beter dan dat Remco dat zelf verzonnen heeft.
0: Geniaal.
1: Maar het zou kunnen dat hij hem ergens heeft gevonden.
0: Geniaal. Jullie werken nationaal door het hele land heen. Dus je zit ook veel in de auto. Rijden jullie samen dan? Of,
1: We rijden samen. We hebben een oude Chevrolet van op gas. Ja. En we hebben Anne Wietse. Die rijdt met ons mee. Dat is onze tourmanager. En die rijdt dan eigenlijk. En die zorgt dat we veilig aankomen. Meestal, ja, het is een beetje oude lullenleven. Want als ik 4 keer of 5 keer in de week speel, dan word ik 's middags 3 uur opgehaald.
0: Ja.
1: Tegen de tijd dat we bij de snelweg zijn, ben ik ongeveer in slaap aan het vallen. En ik word wakker bij het theater 6:30. Dan doen we eventjes een riedeltje op de piano, dan eten we. Dan meestal om 6 uur, 7 uur, dan doen we nog een soundcheck. Met z'n tweeën is dat heel simpel, hè? Dat is alleen maar piano. En dan gaan we eventjes terug naar onze kleedkamer, allebei apart. En 7:45, showtime.
0: Ja, want jullie hebben ook een tijdje gespeeld met een band.
1: Ja, we hebben 2 programma's. We gaan ons 12e programma nu maken. Ja. En we hebben 2 programma's met een band gemaakt. Een liedjesprogramma. En wat mij betreft wordt het programma hierna weer eens een keer een liedjesprogramma. Maar... hoewel we bekend zijn geworden van de liedjes, mensen willen toch gewoon vooral lachen.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel we hebben 100 liedjes staan op Spotify. En ook die liedjesprogramma's bij ons zijn altijd trouwens wel om te lachen. Want we larderen het altijd met verhalen. Maar mooie muziek maken is eigenlijk gewoon stiekem wel echt het allerleukste wat er is. Met kundige muzikanten.
0: En we hebben het over grappen maken. Dus je gaat door het hele land. Ja. Maar dat betekent dat sommige grappen kunnen in Kerkrade en Staphorst niet die in Amsterdam.
1: Nee, we houden overal hetzelfde programma aan. En dat is net als de HEMA zijn we eigenlijk. We hebben overal hetzelfde assortiment. En mensen mogen zelf een beetje kiezen wat ze uit het schap halen. Waar ze om moeten lachen of niet.
0: Okay.
1: En het is wel dat elke provincie... Eigenlijk is Brabant bij ons altijd een wat moeilijkere provincie. Mensen denken altijd Limburg. Maar dat is zover hier vandaan. Die denken gewoon, die mensen komen helemaal hier naartoe. En we zijn gewoon buitenland eigenlijk, dus dat is leuk. Maar Brabanders die hebben altijd toch een beetje een soort argwanende houding ten opzichte van mensen die uit boven de rivieren vandaan komen.
0: Ja.
1: En dan spelen we soms wel 2-3 avonden in een grote schouwburg in Eindhoven. Er zitten 920 man per avond. En dan denk ik toch echt, jullie hebben toch echt allemaal zelf een kaartje gekocht. Niemand moet. En elke avond is het de eerste half uur
0: saai.
1: Is het weer zwoegen?
0: Zwoegen,
1: is ja. Het weer zwoegen? En dan denk ik, hé, maar, en dan snap ik, en dan dat duurt lang voordat ze ja. op gang zijn daar.
0: Nou,
1: maar
0: misschien moet je dat gewoon ook van tevoren zeggen tegen ze. Ja. Van, en anders verkopen we jullie aan België.
1: Ja, ja nou, dat, dat die, de Brabanders die...
2: Hallo, zal ik je zo zeggen, Rick?
0: Nou?
2: Ik vind het een beetje saai, hoor.
1: Volgende liedje
2: doen?
1: Laten we dat maar doen.
0: Ja, maar dan wil ik wel dat Richard hem zelf aankondigt. Het is van een Nederlandse cabaretière.
1: Ja, nou, cabaretière, heldin, koningin van het Nederlandse cabaret, zou ik bijna zeggen. Een goede vriendin geworden. En de reden voor mij waarom ik ooit Nederlands liedjes ben gaan schrijven. Ze had een liedje, dat heette Supermarkt. Dat kon ik toen op een gegeven moment naspelen. Dat ging over een jongen die ging naar de supermarkt. En zij was daar cashière en ze werd verliefd op die jongen. En die jongen die kocht elke dag een pakje check en twee bananen. En dat is dat liedje Supermarkt, zoek dat maar op. Dat is dit liedje niet. Daarna heeft ze een Annie M. G. Smit prijs gewonnen met het liedje wat nu komt. Het gaat over een dochter die voor het eerst meemaakt wat liefdesverdriet is. En het heet Lente.

0: Allemachtig, prachtig. Brigitte Kaandorp, wat een mooie muziek. We zitten nog steeds bij het programma Ondernemend Maar. En tegenover mij, hij is niet weggegaan, nee. Zit Richard Kemper. En ik vind het wel een gezellige uitzending. Richard, hoe bereiken jullie publiek, de markt, voor kaartverkoop? En weet ik wel, wat doen jullie eraan?
1: Steeds minder eigenlijk, zeg maar. Nou, nee, dat we doen...
0: Het gaat vanzelf een beetje.
1: Het gaat wel vanzelf, het gaat goed. Het is gek, hoe langer we meegaan, des te beter gaat het eigenlijk. Dus heel veel try-outs en zo, dat is allemaal meteen uitverkocht. Dat is ook allemaal in kleine zaaltjes. En eigenlijk is het gewoon... We doen als we een nieuw programma maken, zeg maar, een rondje landelijke pers. Dus ja. Dan zitten we altijd wel bij 1 of 2 talkshows en wat grote interviews in kranten. Dat is eigenlijk het grootste. En dan doen we nog wel wat radio dingen, zeg maar. Op landelijke radio. Onder andere natuurlijk bij meer radio ooit in de toekomst.
0: Ja.
1: Maar we doen ook landelijke dingen. Radio 2. En dan hebben we gewoon een paar goede interviews. En slaan we een beetje hard op de trom. Maar eigenlijk zijn we wel bescheiden tot de première. Want dat kan ook tegen je werken.
0: Ja.
1: En als het programma dan eenmaal loopt, dan loopt het. Maar het belangrijkste is natuurlijk, onze winkel is eigenlijk de theaterboekjes. Dus theaters die moeten reclame maken voor... de cabaretiers en de artiesten die daar komen. Dus en als we daar op het lijstje staan, dan gaat het eigenlijk... meestal zit het dan al wel de helft of 3/4 meteen vol.
0: En jij doet heel veel verschillende dingen. Ja. Doe je ook iets met een podcast?
1: Nee, we hebben een programma gemaakt over een podcast, maar we doen geen... Remco gaat nu een podcast maken.
0: Oké.
1: Dus maar ik weet niet of ik dat al mag zeggen eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nou.
1: We doen ook dingen los van elkaar. Dat is ook belangrijk. Als
0: heel
1: je
0: belangrijk.
1: Een duo bent.
0: Ja.
1: Want, net als een huwelijk eigenlijk.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je die film hebt gezien van Herman Vinkers. De Beentjes van Hildegard.
0: Heel mooie film.
1: Hele mooie film. Daar heeft hij op een gegeven moment heeft hij daar een uitspraak in. Heeft hij het later nog eens een keer aan mij verteld. Van kijk, als je een vuur wil maken. En dan moet je eigenlijk 2 blokken hout niet bovenop elkaar leggen. Maar je moet ze een beetje losleggen. Je moet ze een beetje puntje moet elkaar raken. Maar ze moeten ook allebei een eigen leven hebben, zo'n blok hout. Dan krijg je een mooi vuur, want er kan er zuurstof bij. En dat werkt in een relatie, of het nou je huwelijk is, of gewoon een relatie, of in een duo is het ook zo. Dus Remco doet dingen zonder mij en ik doe ook dingen. Ik heb een aantal films geschreven.
0: Ja, want je zit in, je schrijft scenario's.
1: Ja, scenario's. Ja, ik heb films geschreven. Een paar huisvrouwen bestaan niet. 1 en 2. All Inclusive, hele leuke film met Jennifer Hofman onder andere, Frank Lammers. Ja. Haantjes heb ik geschreven op Netflix.
0: Haantjes, ja. Leuk hoor. Gerber, dat is wat voor jou om te zien. Haantjes.
1: Haantjes.
2: Ja. Jij een haantje was...
0: Nou, ik herken wel sommige personages daarin.
1: Ja. Ja. Ja, dat doe ik dus echt als we niet in theater staan. Doe ik dat er een beetje eromheen. Ja.
0: Even denken. Heb ik nog een vraag? Ja. Wat ga je voor de toekomst?
1: Ja.
0: Denk je daar wel eens over na wat je over 5 jaar doet of zo?
1: Ja, dan hoop ik dat ik nog steeds hetzelfde doe. Ja. Dat ik nog met Remco gelukkig op het podium sta. Dat we mooie programma's maken die in de tijd zitten, zeg maar. Dat we, ja, we zijn toch een beetje een spiegel voor de mensen in de zaal. En dan hopelijk dan een beetje een lachspiegel. En laten hun leven zien op een wat uitvergrote manier. En maken ons druk over dingen waar ze zichzelf misschien... die ze ook wel zien, maar waarvan ze niet zo stil bij stilstaan.
0: Ja, maar dat vind ik wel knap, hè? Het is hartstikke leuk. Er wordt gelachen en dergelijke.
1: Ja.
0: Maar het is geen onzin wat jullie daar staan te vertellen.
1: Nou, dat vind ik... Ja, soms ook wel. Soms is het totale ridicule. Maar het is wel... Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld een stuk over... aan het afgelopen programma had ik een groot stuk over de overgang. Eigenlijk als je vrouw in de overgang zit. Daar heb ik ook een meezinger van gemaakt. Misschien is dat wel leuk om te draaien. Of ben ik daarmee te laat? De overgang. Het staat op Spotify.
0: Oké.
1: Okay.
0: Heel tussendoor even. Want op Spotify, klopt het nou? Ik zat pas een beetje te klungelen daar op Spotify.
1: Ja?
0: Of op Sonos, dat weet ik niet meer. Maar er is ook een playlist Veldhuis en Kemper.
1: Ja, dat hebben andere mensen dan gemaakt. Maar als artiest worden we gewoon gedraaid. Er staan denk ik wel 100 liedjes van ons op.
0: Ja. Maar ook andere liedjes.
1: Ook andere liedjes.
0: Dat is niet zo dat jullie dat uitkiezen.
1: Oh, nee, nee.
0: Zo bedoelde ik.
1: Nee. Oh, dat is waarschijnlijk dan een playlist van mensen die hebben gezegd... als je van Veldhuis en Kemper houdt, dan hou je waarschijnlijk ook van dit. Nou, dat,
0: die hebben wat geleerd.
1: Oké, dat zou ik niet weten.
0: Maar goed, het liedje De Overgang.
1: Hebben jullie nog niet gevonden, hè?
0: Nee.
1: Het staat niet op de kaart. Het staat wel op Spotify. Kan je daar wat mee?
0: Nee,
1: het staat 100% wel op Spotify.
0: Doe één zinnetje eruit.
1: Nou, De Overgang duurt maar 1 jaar of 10. En heel soms langer nog. Zal je net zien. Dat is... Maar het staat er wel op, hoor, op Spotify.
0: Zeg,
1: maar we gaan ondertussen gewoon verder.
0: Ja, we gaan verder. Want,
2: Spotify hier op dit moment. Is storing in Spotify.
1: Er is een storing in Spotify.
0: Ja, je zal net die pech hebben bij zo'n uitzending van mijn programma. Als je trouwens ook wil reageren op dit programma. Ik heb ook een e-mailadres gekregen van Meer Radio. Dat heet rickklaus@meerradio.nl. Goed, Richard, heb jij ook nog. Ben je een beetje sportief?
1: Ik schrijf ook nog columns trouwens. Want
0: ja.
1: Ja, sorry, ik mocht ook inbreken. Je zegt, ik doe nog andere dingen. Ja, ik schrijf elke week een column.
0: Oh ja, en voor welke krant?
1: Voor het Haarlems Dagblad onder andere.
0: Ben jij de oorzaak dat het Haarlems Dagblad toch nog leden heeft?
1: Nee, het Haarlems Dagblad is een van de oudste kranten van Nederland.
0: De oudste krant. Ja, de oudste.
1: Dat is gewoon een hele goede krant. Maar het verschijnt in het Haarlems Dagblad, maar ook in Dagblad de Limburger, bijvoorbeeld. In het Leids Dagblad, in Gooi en Eemlander, in het Noord-Hollands Dagblad. Eigenlijk van Maastricht tot Den Helder, zeg maar.
0: En die column, dat is. Wij lezen het in 5 à 10 minuten. En dan. Ik weet gewoon van heel veel mensen dat ze het Haarlems Dagblad als eerste op zaterdag de column van Richard gaan lezen. Nee, daar krijg je echt alle credits voor. Heel leuk. En het is ook leuk dat je geen blad voor de mond neemt.
1: Het valt soms verkeerd. Ik had vorige week een column die is helemaal verkeerd gevallen bij heel veel mensen.
0: Ja.
1: Ik had een column over.
0: Over mij.
1: Moeten we het erover hebben of niet?
0: Ja,
1: nou ja, eigenlijk wel. Het gaat om 65-plussers. Ja. Zit je daar al bij?
0: Ja, zeker. Okay. Ik zie er hartstikke goed uit. Maar,
1: ja, oké. Okay, nou, zou ik niet zeggen. Maar en de provincies hebben bepaald dat de korting in het openbaar vervoer voor 65-plussers, voor de metro, tram en de bus, dat die vervalt. Want die korting wordt nu gegeven aan gezinnen met kinderen.
0: Ja.
1: En daar waren ze op het Nationaal waren een paar mensen ontzettend boos over. Oudere mensen.
0: Ja.
1: Die het overigens makkelijk konden betalen. Ze zeiden, we kunnen het makkelijk betalen. Daar gaat het niet om. Dan gaan we vanaf nu met de auto. En ik vond dat eigenlijk stom, want ik denk, ja, ik heb dat een beetje uitgezocht. En wat blijkt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, blijken gezinnen met kinderen eigenlijk het financieel zwaarder te hebben dan senioren.
0: Natuurlijk.
1: Over het algemeen. Hè? Dus natuurlijk zijn er uitzonderingen. Er zijn ook heel veel mensen met een AOW die het echt hartstikke moeilijk hebben. Maar over het algemeen hebben die mensen wel iets minder inkomen dan gezinnen met kinderen, maar ze hebben veel minder lasten. Dus het leek mij een solidariteitsbeginsel dat die korting dan eigenlijk. Ik was een beetje verbaasd dat die mensen zo fel waren.
0: Ja.
1: En dan heb ik wat grappige voorbeelden gegeven. Van ja, volgens mij hebben ouderen best wel goed. Want kijk eens op dinsdagochtend in de Intratuin. Wie zitten we hier aan de grootste Appelpunt XL? Wie heeft de grootste camper op de route Soleil? Dat zijn altijd toch weer die ouderen. Nou, dat had ik niet moeten doen.
0: Die irritatie vooral komt ook van waarom als je kinderen korting geeft, heel logisch. Waarom moet dat ten koste van die oudere korting? Maak toch niet die rare afwegingen en dergelijke. En daar hebben we natuurlijk als burgers in Nederland veel mee te maken met het kabinet, wat hele rare afwegingen maakt. Maar toch even over jou.
1: Ik heb wel een goed punt overigens. Zo heb ik het nog niet bekeken, Rick. Ik heb weer wat geleerd. En eigenlijk voor mijn column aankomende zaterdag ga ik dit nog meenemen.
0: Heb je wel eens een klankbord ook? Nee. Je schrijft die column en daar ben je een uur of 4 mee bezig, denk ik.
1: Soms een half uur, soms 6 uur. Dus het is heel verschillend. Ik ga vrijdagochtend altijd zitten.
0: Ja.
1: 9 uur zit ik in het hoekje van mijn ateliertje. Dan heb ik een hoekje in de bank met een laptop uit 2002 ongeveer.
0: Ja.
1: En dan kan ik het alleen maar Word kan ik er nog op. En dan
0: maak wel met 10 vingers typen al?
1: Nou, 6.
0: Oh, okay.
1: Maar dan schrijven we die column. En dan. Nee, ik hou hem niet tegen iemand aan. Helemaal niet. Want dat vind ik ook wel. Ik vind het ook wel spannend eigenlijk. Als ik het eerst door 6 mensen. Kijk, ik heb in de reclame gewerkt. Toen had iedereen een mening.
0: Ja,
1: dat is het lekkere van dit beroep. Zowel op het podium. Daar heb ik al 1 mening om mijn rekening mee te houden. Maar de column, dat kan ik helemaal zelf bepalen.
0: Maar je hebt hele goede grappen vaak in je bent. Nu had je de afgelopen keer een hele serieuze, vrij serieuze. Maar meestal heb je ook wel een serieus onderwerp. Maar er zitten een paar hele goede grappen in qua vergelijking en dergelijke.
1: Ja, als het komt, dan komt het. Als het niet komt, dan is het ook geen paniek. Dus,
0: maar gebruik je daar ook een beetje AI voor? Dat je,
1: nee,
0: helemaal niet qua inspiratie ook?
1: Nee.
0: Nee? Eerlijk zijn, hè?
1: Ik ben heel eerlijk. Ik heb wel eens een keer gekeken van kan een column korter, maar dan merk je toch onmiddellijk dat er wel AI overheen gegaan is.
0: Wordt het tijd voor muziek?
2: Muziekje, denk
0: nou,
2: ik.
0: Nou, we gaan over naar Douwe Bob.
1: Da, I do. De string version. Heel mooi liedje.
2: Maar is dit dan de plaat waar het om gaat? Of,
0: nee.
1: Dan wordt de plaat waar het om
0: gaat? Nee.
2: We hebben zo'n bak jingles.
0: Oh, doe dan maar wel de plaat waar het om gaat.
3: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.

0: Ja, wakker worden. Meer radio. Goedemiddag allemaal. Dit is nog steeds het programma Ondernemen het maar. Mijn naam is Rick Lauwers en ik heb te gast Richard Kemper. Welkom, Richard. Voor de zoveelste keer dit uur. Richard, ja, het is toch een... Veldhuis en Kemper is gewoon is een BV, denk ik. En echt een onderneming.
1: Ja.
0: Kunnen jullie wel rondkomen?
1: Ja, dat gaat. Dat gaat.
0: Ja. Maar de shows zijn de basis voor... Ja. Het moet toch met ieder kaartje...
1: Ja, nee, wat dat betreft is het... Ik heb geen, we hebben geen partycentrum wat ik uiteindelijk kan verkopen.
0: Ja.
1: Of een mijn beste vriend is slager of een slagerij wat ik door kan gaan. We hebben niks. Dat is altijd raar. Nu na dat programma wat we nu hebben gemaakt,
0: ja.
1: Dat is dan klaar. En nu heb ik dus weer niks. Ja, ik kan het ooit overdoen aan... Onze kinderen, zijn dochter en mijn zoon. Die is het ook nog steeds Veldhuis en Kemper. Maar ja, die hebben. Zwak, ja. Maar verder hebben we niks. Dus we moeten het echt verdienen. Kaartje voor kaartje. Stoeltje voor stoeltje. En we zullen ook. Ik vind het, moet eerlijk zeggen, dat ik het ook wel een hele eerlijke manier vind om geld te verdienen. Ik moet echt naar een plek toe. Ik moet naar Roermond, naar Assen, naar Zwolle. Ik stap in een busje. Ik ga daarheen. Als de zaal vol zit, dan hebben we echt best wel een mooie salaris verdiend die avond.
0: Vind ik wel leuk dat je dat zegt. Dat een eerlijke manier van geld verdienen. Want wij wonen in het chique Bloemendaal. Maar
1: ik niet, ik woon in Zandvoort.
0: Oh ja.
1: Bentveld.
0: Ja, dat is Zandvoort.
1: Dat is Zandvoort.
0: Ja,
1: dat is toch heel anders.
0: Dat is weer wat minder. Ja. Dat is toch meer Gerard Joling country.
1: De artiesten. Maar Hermans heeft ook in Zandvoort gewoond.
0: Ja.
1: En Wim kan ook trouwens. Maar dat zeiden.
0: Ja, en Kraaikop Junior woont ook nog steeds in Zandvoort.
1: Ja, die woont er nog steeds.
0: Oh, wat kennen we veel mensen ook, hè? Wat leuk. Maar ik wil eigenlijk de kick van dat je geld verdient... maar dat het gewoon op een fijne, eerlijke manier is.
1: Ja.
0: Dat geeft jezelf toch wel een lekker gevoel.
1: Ja, ik had in de reclame, en toen was ik wel gewoon in dienst als directeur, zeg maar. Maar toen had ik toch ook wel dagen dat ik dacht... ja, wat heb ik eigenlijk precies gedaan vandaag? Ik heb 2 broodjes zalm gegeten. Ik heb in een studio gezeten toen ze een radiocommercial opnamen. Beetje met een klant zitten lullen. En dan ging ik weer naar huis en dat was het dan weer. En dan had ik er best wel veel geld verdiend die dag.
0: Ja.
1: Ja, of kon ik ook wel mee leven. Maar ik vind het nu gewoon eerlijker. Ik heb gezweet. Nou, het jammere van deze tijd vind ik trouwens... je zweet dus niet meer op een podium. Omdat alles is ledverlichting geworden.
0: Oh, dat is, ja, dat vind ik verschil.
1: Dat vind ik echt jammer. Want Remco die kon zo goed zweten vroeger, jongen.

0: scheidsrechter was, dat gutste hem af. En dat vond ik altijd mooi voor het publiek.
1: Ja.
0: Dan zag je ook dat iemand echt aan het werk was. Ja. En nu is het, alle theaters hebben airco, het is allemaal ledverlicht. Ik heb het gewoon af en toe koud op een podium. Maar het is wel een hele eerlijke manier om geld te verdienen. Ik ga ergens heen, kom 's avonds laat thuis. Ik ben moe, ik ben fysiek ook moe.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel gewoon wat geld verdiend. Dat vind ik eerlijk.
1: En heb je wel met Remco, dat probeer jij toch iedere keer
0: iets meer te verdienen?
1: Nee. Ja, daar zat ik aan te denken. Nee, maar probeer hem onderuit halen bedoel ik niet. Maar toch op een bepaalde manier aan het lachen te krijgen. Even in het programma dat je denkt, ik doe dit anders dan gisteren.
0: Ja, dat kan wel eens, We kunnen elkaar wel eens een beetje pesten. Als we er 4-5 in de week doen.
1: Ja.
0: 4 in de week. Dan is het bij de derde wel eens, dan gaan we weer. En dan probeer ik hem natuurlijk
1: maar
0: wel
1: een beetje te doen. Maar ik bedoel het eigenlijk in de jullie maken ook grappen. En dan maak je een extra grap eroverheen dat wij denken, oh wat leuk, die jongens hebben echt spontaan lol.
0: Ja.
1: En dan denk ik, nou, ik weet niet of het zo spontaan is. Maar dan nog even iets verder.
0: Ja.
1: Weet je wat André van Duin vroeger deed met zijn spelen?
0: Met Joke Bruijs en met Hans Otjes.
1: Hans Otjes, jongen.
0: En wat zeg je?
1: Frans van Duschoten. Dat is wat ik net aan te denken. Wat een geniale, aardige, lieve man was dat, die Frans van Duschoten.
0: Ja, het schijnt ze.
1: Ja.
0: Kastikum kwam vanavond, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Bij Rita Corita.
2: Geweldig. Ja.
0: Het is in het vak, bij onze huidige generatie, is het een beetje not done, zeg maar. We noemen dat smieren.
1: Ja.
0: Jos Brink deed dat ook heel veel.
1: Die smierde?
0: Die smierde als
1: wat
0: een
1: smiercase.
2: Werd dat?
0: Dus die is in de lach schieten op het podium bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Nou, en we doen het niet, we gaan het niet nep doen, maar je kan het de ene keer wel wat meer beteugelen dan de ander. Er zijn ook zalen waarin het soms pas leuk wordt als er even een dingetje misgaat.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan kan je het een beetje laten gebeuren, maar dan echt opzoeken is nooit echt ziek.
1: Ja, in deze uitzending gaat het meestal vanzelf wel een beetje, dus dat maakt niet uit. Hebben jullie ook nog extra mensen in dienst, behalve jullie twee?
0: Ja, het zijn allemaal, we hebben natuurlijk een managementbureau, maar er zitten heel veel andere artiesten ook.
1: Okay.
0: Die doen onze boekingen.
1: En hoe heet dat?
0: Dat heet Theaterbureau De Mannen.
1: Okay.
0: En dat zijn twee mannen. En dat heet Theaterbureau De Mannen, MV. M-V en sinds kort ook MV-X.
1: Okay.
0: Het zijn allemaal jonge mensen.
1: X
0: en,
1: voor de
0: mensen die de non-binaire, mensen die horen er ook bij. Ja. En dus dat zijn Theaterbureau De Mannen. We hebben de technici in dienst, maar die nemen we dan een seizoen in dienst. Of die werken dan dat seizoen voor ons.
2: Heb je mijn nummer dan?
0: Nee, heb ik nog niet. We hebben wel een geluidstechnicus al, een goeie.
1: Ik denk dat Gerben zijn contract nog even aanwezen. Want dit is...
0: Je moet het maar willen, Gerben. Wij komen om 5:00 aan in het theater. Maar een technicus die is er al om 2:00 middags. En als je de avond ervoor in Groningen hebt gestaan en je moet de volgende ochtend naar Maastricht, dan moet je er ook gewoon... Ben je dus om 3:00 thuis uit Groningen. En de volgende ochtend om 2:00 moet je wel gewoon weer in Maastricht staan. Dus het is heftig, hoor.
2: Ja.
1: Ries, had jij vroeger ook een bijnaam? Toevallig.
0: Kempy.
1: Hoe?
0: Kempy noemen ze me wel.
1: Van Kempy?
0: Kempy noemen ze me wel. Ik had een buurman, die noemde me altijd Ricky. Dat vond ik altijd heel leuk.
1: Ja, maar dat was toch in de tijd natuurlijk van Ricky en Slingertje? Of was die al voorbij?
0: Nou, nee, ik weet niet, waar heb je het over?
1: Oh, dat is mijn tijd.
0: Heb het over 1842. Ja? Ricky en Slingertje, nog nooit van gehoord. 1970 ben ik, hè?
1: Okay.
0: Dat is het Talentenzee in de lucht. Het is Bassie en Adriaan, Peppy en Kokkie nog een staartje. Q en Q nog een heel klein beetje. Maar
1: Floris ook, jammer.
2: Het is een mooi jaar, 1970, hè?
0: Oh, ja. Kijk.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
2: 5 februari 1970, zegt.
1: Ja, nou, ik dacht meer 69 is spannend. Maar goed, bij de uitzending blijven. Toen je een jaar of 15, 16 was, waar droomde je toen van, Richard Kemper?
0: Toen droomde ik wel van pianist worden, denk ik. Toen begon ik net met piano spelen. Mijn moeder had een piano weer in huis gehaald. Ik vond het heel gezellig. En ik zat een beetje te klooien op dat ding. En ik zat er soms uren achter. En toen zei mijn moeder, ga maar eens een keer een paar lesjes nemen. Ik heb ook 1,5 jaar les gehad of zo. Of 2 jaar misschien. En dat was, dat was heel leuk natuurlijk. Dus de droom, ik was gek van jazzmuziek. Maar toen ik naar het conservatorium wilde, zei mijn vader, nou, ga maar gewoon een studie doen.
1: Ja.
0: Dus dat mocht eigenlijk gewoon niet. Later is hij absoluut mijn grootste fan geworden.
1: En daar heb je ook, dat heb je ook zo mooi gezongen. Dat moet u een keer opzoeken. Het is een lied van André van Duin, mijn allergrootste fan. Je hebt het ook op zijn jubileum mogen zingen samen met Remco. En zoals jullie het gebracht hebben, is ook geweldig.
0: Dat was heel leuk om te doen.
1: Geweldig. We gaan het niet draaien, want dan wordt Richard emotioneel.
0: Zeker.
1: Dat weet ik.
0: Zeker.
1: dames en heren, luisteraars thuis. Als u stil heeft gestaan langs de snelweg, dan kunt u weer gaan rijden. Want dit was wel een mooie uitzending. Richard Kemper, hartelijk dank voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan, man. En Gerben. En Cor. Ton. Oh, ja, Ton. Dat was nog Cor. Of was ik in de war?
1: Nee, dat is Cor.
2: Ja, Ton doet wel alsof hij Cor is. Ja.
0: Ton, Gerben, Rick. Leuk om hier te zijn. Ik zou wel vaker willen komen.
1: Ja?
0: Hartstikke leuk.
1: Nou, je weet maar, je weet maar nooit. Eén knopje verkeerd indrukken zo dadelijk en je bent er weer.
0: Ik ben er weer, ja. Ja. Lijkt me gezellig.
1: Maar nogmaals, Richard Kemper, bedankt voor je openhartige gezelligheid.
0: Graag gedaan.
1: En we gaan afsluiten met het laatste nummer van John Major.
2: Nee.
0: John Mayer.
2: Niet Jur.
1: Oh, Mayer. Ik,
2: Major.
0: Nee, Mayer.
1: Mayer. Ja, want dat zei
2: dat is nog beter.
0: Ja. New Light.
2: Niet Jur.
1: Zullen we hem draaien?
2: Ja.
1: Dag, luisteraars.
2: Goedemiddag.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer, vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Nieuwe muziek van M.T. Jones en On Your Own. Let her go. Welkom bij de Funk Factory. Donderdagavond, 12 avond op meer radio. Het is even na 7 uur. Uurtje lang even nieuwe muziek aan je voorstellen. Schrijf je gerust even mee. Eigenlijk ook wel platen die ik vorige week heb laten liggen zitten erbij. Catmore onder andere. Ben Longcasol heeft een nieuwe plaat gemaakt onder andere. Nou, een paar weken geleden is al uitgebracht. Een LP van Jonathan Jeremiah. Maar ook een CD heeft hij uitgebracht. En daarop staat een live versie van The Stars Are Out. Live in het Carré. Ga je allemaal een beetje voorbij komen in dit uur. Ah, je kent ook nog wel waarschijnlijk van Bruno Mars. Ja, draai hem ook regelmatig hier zo bij de Funk Factory. Treasure, ja. Maar dit is toch wel even een andere versie. Is Catmore. Treasure.

Sam Pounds en Family Company en One in a Million hier zo bij de Funk Factory. Ja, net een week uit. Wat een heerlijke plaat, hè. En zometeen voor je onderweg, de R8 Factor. Dat ben ik niet in ieder geval, maar met Crazy Racing Link. Nou, met de DGP in het vooruitzicht lijkt me dat wel een leuke plaat. En deze plaat, het zijn te veel artiesten. Ik zal zeggen, ze zijn het maar even. Het is in ieder geval Freaky Toe als titel.

Morgen begint het in Zandvoort, in mijn woonplaats weer. De Dutch Grand Prix inderdaad. En ja, ik denk Crazy Race. Ik vond de titel wel heel grappig, maar het is al best een oud plaatje hoor. Het komt uit 2006. Het komt van het album Jazz Divas From Jazz to New Jazz. Ja, ze hebben ook op North Sea Jazz hebben ze ook gestaan. De RH Factor. Nou, je luistert naar de Funk Factory. Ik vond het wel een mooie brug in ieder geval voor vandaag. En zometeen. Even lekker een hele snelle, lekkere plaat. Er komt eraan van Ben Locoso. Komt eraan. I Got Home. Nou, ik hoop het toch wel inderdaad. Maar deze, dit is ook zo lekker. Dit is even zo'n plaat die niet nieuw is, die je mee moet maken. Dit is Rory Sturkian en Edits Project. En did I say it louder enough?

Het lekkere weer is weer in het land en de beste soul en funk helpt je door de dag. Dit is The Funk Factory met Robert Hoijveld op Meer Radio.

0: En Long Console en I Got Home. En daarvoor Rory Sturgeon en Edits Project. Did I say it loud enough? Nou, ik zal het iets zachter plakken. Oké, zometeen voor jou onderweg. Lea McFetridge met Feeling Grown. Ja, wat een goede plaat is dat inderdaad. En zometeen, vlak voor even het nieuws. Zullen we het nu doen?
1: Ja, laten we het nu doen.
0: Nog veel leuker, toch? Is de nieuwe van Jerris Grant. It's Rise. Hier zo bij de Funk Factory.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
4: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar één groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
3: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Gewoon helemaal tot het eind. Lia McFetridge uit Australië en Feeling Grown. Nieuwe plaat. Vorige week uitgebracht ook. En ja, ik moet zeggen, leuk artiest, moet ik zeggen. Ja, lijkt een beetje misschien qua stem een beetje op... misschien ook. Het is ligt voor de hand. Maar als die wat gewoon rustiger zal zingen, moet het prima gaan. Die overigens hier in Nederland was met de Gay Pride op zaterdagavond in de AVOS. En samen hebben ze een plaat gemaakt. Ja, het valt een beetje buiten de comfortzone misschien wel qua plaat. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden. Misschien. Even zoeken. Ja, ik heb eindelijk mijn toetsenbord weer terug. Ja, gewoon allemaal live, mensen. Allemaal live. Even kijken, what's live? Oh ja, Love Sensation. Dat is met F trouwens. Dat is ook de DJ die daar op staat. Even een heel klein, kort stukje. Het is een beetje housey, wat noemen. I always wanna bring you near, 'cause you bring a smile. Met Madonna. You chase away my darkest hours. Ja, beetje after hours, of het nog diep in de dark nog weer terug is hier zo. Goed, een beetje te heftig, ik snap het ook wel. Misschien moet je er een beetje bij komen. Nou, dat kan. Een paar weken geleden was ik al helemaal vol lof ermee. Mijn man was weer terug, Jonathan Jeremiah. Dit was een beetje de platenzaak hier in Amsterdam. In Leiden was ik dan bij hem voor de release van zijn vinylplaat. Dat bleek nou een toeval. Hij was met zijn gezin. Was hij lekker in Amsterdam, Utrecht en ook hier zo in Leiden en Haarlem. Dat is een van zijn favoriete plekken. Onder andere gewoon even bij een koffiezaakje gewoon. En die gewoon heerlijke koffie vindt in Haarlem. Dus kom je hem eens een keer tegen daar zo. Dus niet zo heel vreemd. Het is een van zijn favoriete plekken. Hier, gewoon om de hoek. Prachtig toch inderdaad. Dit is Jonathan Jeremiah. En The Stars Are Out live in Cray. In november vorig jaar opgenomen. Live vanaf LP.
1: I wonder why stars are out, even as if she's still around. Oh, I wonder why I'm out tonight, quarter past closing time.

Jay Sol en Back Again. Hier zo bij de Funk Factory. Het is een beetje tussen soul en R&B ligt het een beetje tussenin. Het is een plaat van vorig jaar. Zie ik in ieder geval Jay Sol met de Rhythm Projects. De album Flow komt er van vandaan. Het is eigenlijk een soort neo-soul met een beetje een soort late night club gevoel. Een soort relationship, teams waar hij over zingt. Ja, de relaties die je met iemand aangaat is hopelijk altijd voor het leven.

0: Sam Hansen en het heerlijke Hair Down. Ik heb niet zo veel van haar.
1: Nee.
0: Goed. Prachtig lied inderdaad. En daarvoor Helena Casella en Forsaken Soul. Dit was de Funk Factory voor vandaag. Tot donderdagavond. 20 augustus. Ja. Ja, en ik zal zeggen, iedereen die morgen naar de DGP gaat, heel veel plezier. De Dutch Grand Prix gaat weer vanaf morgen weer helemaal beginnen. En ja, ik ben er ook pas volgende week weer hier zo op de zender. Ik zal zeggen, geniet er nog even lekker van. Van zometeen de Soul Kitchen met Jeroen of alleen Dennis of Dennis en Jeroen. Welke van de twee aanwezig zijn. Moet ik wel afwachten of misschien een Marjan. Kan ook natuurlijk inderdaad. Maar goed, maakt ook even niet uit. Ik zou zeggen, wil je als terugluisteren, kan via meerradio.nl. Dan klik je even op uitzending gemist. Zometeen nog voor je onderweg. De sequence komt eraan met Funk You Up. Maar dit is nu eerst nog Sam en Katie, Forever Soul. Tot volgende week.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
5: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
4: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zaterdagavond, Soulavond, Soul Kitchen. R&B,
1: Disco,
0: Funk,
2: 80s,
1: Vintage,
0: Dance Classics.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
3: Welcome to the Soul Kitchen.
4: Ja, welkom bij de zomereditie van Soul Kitchen. De laatste reguliere editie. Dank Robert voor het afgelopen. Heerlijk uurtje Funk Factory.

0: De Soul van Soul Kitchen.
1: Zo is maar net. En I Can't Stop with the Disco Inferno. Die ken je waarschijnlijk ook nog van de Tramps. Maar dit keer in de uitvoering van... Juist, helemaal goed. Tina Turner. Helaas, helaas, helaas. Vanavond is de laatste aflevering van de zomereditie van Soul Kitchen. Ik heb het met veel plezier gedaan. Ja, volgende week hebben we nog een uurtje Best Of samen met Jeroen. Maar daarna is echt weer de originele Soul Kitchen met Jeroen en Dennis. Maar voor het zover is, gaan we vanavond nog even lekker door. Ik heb jou beloofd 200% dansgarantie. Ik heb jou ook beloofd in eerdere uitzendingen van elk half gaan we een lekkere 12 inch doen uit de platenkast van ondergetekende. Maar nu eerst gaan we verder met de muziek van de muziek. En dat mag zijn Boogie Wonderland van Fleetwood. Nee, hoor mij nou even. Van Earth, Wind & Fire natuurlijk.

0: Ja, en dat is Lip Sync. Eigenlijk uitsprekend als Lip Sync. Een Amerikaanse disco en funk studio band die destijds in 1980 met dit plaatje op nummer 1 kwam in 28 landen. En daarmee 8 miljoen exemplaren verkocht. Lusje nog pultjes, dat zijn er nogal wat. Verder met Boney M. Met Eddie Cool. She's crazy like a fool.
1: Soul Kitchen Vintage.

Een goede luisteraar heeft gehoord dat dit Diana Ross, Michael Jackson en anderen zijn uit de Motown-verfilming van The Wiz uit 1978.

0: Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor. Ook alweer een tijdje terug. Maar dat is de hele avond eigenlijk wel een beetje een tijdje terug. Want het is gewoon lekkere dance. Nou, dans eigenlijk, muziek, funk, soul, disco, alles door elkaar. Heerlijk. En nu ook Jive Talking van de Bee Gees.
1: Soul Kitchen Dance Classic.

0: Jive Talking, de Bee Gees. Het begin jaren 70. Start van de discocarrière van een heleboel bandjes. Waar we er heel veel van draaien vanavond. Ook even melden dat na het nieuws van 9:30, wat bijna aanstaande is, gaan we van start met de 12-inch van het eerste uur. En dat is dit keer Let's Go Dancing van Kool & The Gang. En maar liefst 6 minuten 32 schoon aan de haak. En ik ga hem helemaal voor je draaien.
1: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Lennart Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
3: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
2: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. Ja, het is hier nog donderdagavond. Het is eigenlijk al donker. Het voelt eigenlijk al een beetje herfstachtig met die regen buiten. Hier in het centrum van de Haarlemmermeer in Hoofddorp. Waar je nu de streams en de airplay en dat soort zaken van meer radio op je speakers hebt. Ik hoop dat je tegelijkertijd ook het gevoel hebt van dat die 200% dansgarantie echt wel snor zit. Doe even een duimpje omhoog op de socials om het te laten weten. Of op een andere manier. En misschien heb je nog een verzoekje. Laat maar horen. Ik ben benieuwd.

0: Let the Music Play, Barry White, 1975. Collega Jock bij Mera, die ook met die samen sluimertijd doet, die heeft al gezegd van, joh, dit is de zingende walrus. Ja, toen kon ik niet aan het komen aan de omvang en de vorm van de man te denken. Maar dat heeft er geen zak mee te maken, helemaal niks. Het heeft vooral te maken met het feit dat hij zingt, of zijn timbre te danken heeft aan, kennelijk een walrus en het geluid wat die walrussen maken.
1: Soul Kitchen Vintage.
0: Zo is het maar net, zo kom je nou te weten, het programma ook. Verder met Glow van Rick James.

Ja, dit uurtje zit er al bijna op. Ik zie je graag aan de andere kant van 9 uur, wanneer we verder gaan met lekkere dansmuziek. Waarom het half switchen we even over, maar dat ga je nog wel even merken. Dit is Glow van Rick James. De 12-inch versie is nog heel lang aan het glowen, kan ik je zeggen. Dus dat was ik al een beetje zat, die heb ik niet gekozen voor vandaag. Maar in de tweede uur krijg je weer een mooie 12-inch. Maar nu nog even Frankie Valli en Grease.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
3: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
2: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zaterdagavond, Soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B, disco,
0: funk,
2: 80s,
1: vintage,
0: dance classics.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
3: Welcome to the Soul Kitchen.
4: Ja, we zijn inmiddels aanbeland aan de andere kant van 9 uur. Maar we gaan verder met Soul Kitchen. 200% dansgarantie.

0: De familie Sledge. In dit geval de gezusters Debbie, Joni, Kim en Katie Sledge. Uiterst succesvol in de jaren 70 met allerlei disco-muziek. Daar gaan we nog even mee verder, maar dat een andere damesband. Dat zijn de Emotions. En Emotions heb ik het eerste uur eigenlijk ook een klein beetje gehoord. Namelijk als onderdeel van de backing vocals van Earth, Wind & Fire. Ik had het daar al aangekondigd, hè. Ik zou er vandaag of vanavond eigenlijk in de tweede uur nog even terugkomen. Waar ik ook op terug wil komen is dat we het tweede half uur van dit uur Soul Kitchen eventjes anders gaan invullen. Ik denk dat je nu al aardig moe begint te worden van het gedanst de hele tijd. Soms kun je het nieuws even gebruiken om een drankje te halen en weer eventjes af te koelen. Dat gaan we nog even volhouden tot half. Maar daarna, beloof ik je, gaan we het tempo aanzienlijk laten dalen. En gaan we over op wat we eigenlijk noemen de schuivers, de schuurders, wat is het, de slijpers. Maakt me niet uit. Maar mocht je samen zijn met iemand, pak hem of pak haar. En zorg dat je gewoon lekker de avond verder vult met deze muziek. Verder dus met Emotions. En zij zingen met elkaar The Best of Love.
1: Soul Kitchen Vintage.

Love Train van de OJ's. OJ's klinkt een beetje als ook een groep broers of zo die hun naam verbonden hebben aan een groep. Dat is niet zo. Dit zijn de OJ's. En de OJ's, die waren eerder bekend onder andere namen. En later hebben ze de naam overgenomen van een discjockey die ze uiteindelijk gewoon heel succesvol geplukt heeft hebben op de radio. Maar goed, na twee damesbands die wel uit zusters bestonden. Maar het is de Love Train van de OJ's. Maar ja, wat kan ik er verder van zeggen? Hier is Bos Skeks. Met wat kan hij zeggen?

0: Soul Kitchen Vintage.
1: Ja, ja, ik denk dat je het wel heel flauw vindt. Even een glaasje champagne inschenken, de kroonkurk eraf knallen. Omdat we hier nu even verder gaan met Shane van Evelyn Champagne King.

Ain't No Stopping Us Now, McFadden en Whitehead. We gaan even door met Don't Leave Me This Way. En wel van Thelma Houston. Later in de jaren 80 nog een grote hit geweest van de Cuminards. Misschien weet je dat nog. Hier in de originele versie. Geef me ook even de gelegenheid om aan te kondigen dat na het half we verder gaan met een 12-inch uit mijn kast. En dit keer de Night Shift van de Commodores. Maar het tweede half uurtje gaan we ook vullen met wat aanzienlijk lower tempo dansmuziek. Dus pak je partner of doe het alleen. Ga schuifelen, ga weet ik wat allemaal doen. Maar zorg dat je er gewoon lekker bij blijft.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers, vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
2: Voilà, een pen minimale. Vraiment een reductie van pen. Maar 17 ans, c'est lamentable.
1: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

0: Lady Love Me One More Time, George Benson. Ook een leverancier van grote hits. Een graag gezien gast op het jazzfestival in Rotterdam, in Ahoy. North Sea Jazz, tegenwoordig in Den Haag, geloof ik, of andersom. Daar was wat mee.
1: De Soul van Soul Kitchen.
0: En je hebt al gemerkt, we gaan heel langzaam het tempo een beetje vertragen. We gaan zo op naar Nice and Soul van Maurice Gerrits.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. De volgende is bijzonder, hè? Het zijn de Brothers Johnson. Die hebben een prachtige cover gezongen. En die heet Strawberry Letter 23, 23. En waarom 23? Het hele liedje, en dat hoor je ook zeg maar het achtergrondkoortje zingen. Dat gaat over uiteindelijk Strawberry Letter 22. En nummer 23 is het nummertje wat de muzikale brief die geschreven wordt als vervolg op 22. Dus de liefdescorrespondentie in de vorm van muziek gaat gewoon door. Ja, het is romantisch, toch? De Brothers Johnson, daarna nog It Hurts to Be in Love van Gino Vannelli. En dan een ultra lange versie van Grover Washington Jr. om dit programma.

Brothers Johnson, die we ook nog kennen van de disco-knaller Stomp met een uitroepteken. Ja, die hebben al eerder in het programma gehad. Niet vandaag, maar op andere manieren. Of andere tijdstippen, sorry daarvoor. Nu gaan we echt nog een tandje naar beneden. En wel met Gino Vannelli en It Hurts to Be in Love.

It Hurts to Be in Love. Gino Vannelli. Ik ga afscheid van je nemen. Dit waren de zomermaanden met de zomereditie van Soul Kitchen. Ik heb het met ontzettend veel plezier gedaan. Volgende week doe ik met Jeroen nog even een uurtje best of. Dan hoor je nog eventjes een samenvatting van het voorgaande even voorbij komen. Dinsdag kun je mij weer horen samenbellen met Slijmertijd. Samen horen met bellen met Slijmertijd. En dan vervolgen we onze muzikale vakantiereis en landen we in Engeland. Dus daar hebben we ook ontzettend veel zin in. Aangevuld met allemaal lokale en andere opmerkelijke nieuwtjes. We sluiten deze programma af met een ontzettende lange versie van Grover Washington Jr. en Bill Withers. Just the Two of Us. En ik hoop dat je samen bent. Pak elkaar vast. Ga even lekker gewoon staan. Gebruik de muziek om even nader tot elkaar te komen. En...

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, als u het mij vraagt, een van de betere van Sade. Kiss of Life en het begin van deze Nice and Soul op de donderdagavond, Soulavond. Welkom tot aan middernacht. De mooiste liedjes hier op Mier Radio. Goed, straks ook nog wat heerlijke nieuwe releases. Maar eerst deze, ook puur genieten. Young Gun Silver Fox, je hoort Westside Jet.

net zoals in de Groove Connection af en toe zo lekker om dan een heerlijke speciale versie te draaien van een mooie plaat. Brand New Heavies, Dream On Dreamer, je hoorde de Dallas Austin mix hier in Nice and Soul. Deze donderdagavond, soulavond. En ik kan me zo voorstellen dat je lekker in je achtertuin zit. De radio staat lekker aan. Misschien een knisperend vuurtje erbij. En deze mooie plaat, Cool and the Gang, Your Cherish.

Ja, prachtige en heerlijke catch and release. De Deep Hand Mix, je hoorde Matt Simons hier op Meer Radio. Ja, op deze heerlijke donderdagavond ga ik het even hebben over een moord die nooit meer opgelost leek te gaan worden. Die op de Amerikaanse hiphop-legende Tupac Shakur in 1996. Beter bekend natuurlijk als Tupac. 3 jaar geleden werd er plots iemand gearresteerd. De zaak tegen de verdachte Duane Davis, die is laatst begonnen in Las Vegas. De verdachte die bracht de zaak zelf aan het rollen door in interviews en memoires te praten over zijn rol. De 63-jarige Davis, beter bekend onder zijn straatnaam Keith D, was in de jaren 90 leider van de bende Southside Compton Crips. En ik denk niet, als mocht hij nog leven, wat dus niet zo is, gaat hij denk ik niet roepen, I ain't mad at you. In 2 van 1, straks Dear Mama, voor je Tupac.

0: Binnenkort komt er een compleet album uit van Marjolein. Oftewel gewoon Marjolein Koning. En Why You Have to Fuck It Up, Boy. We gaan hem in de gaten houden. Gaan we hem hier even behandelen in Ice and Soul. Goed, een tijdje geleden stond de volgende groep in de Phil in Haarlem. Toch wel een van de betere concerten die ik dit jaar heb gezien. Je hoort het Digging on James Brown, Tower of Power.
1: Can I count it out?
2: Go ahead, count it out.

Ja, de man zelf is niet meer, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. En ja, die zijn stuk voor stuk gewoon heerlijk. Je hoorde Robert Palmer, Every Kind of People. Ik heb er nog twee, tot aan het nieuws van 11. Straks Otis Redding en That's How Strong My Love Is. Maar eerst misschien wel de allermooiste van Adele. You're Chasing Pavements.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: En Soul met Maurice Gerrits.

Ja, vaak ga je bij deze artiesten eventjes kijken hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen. En 9 van de 10 keer staat er dan deceased, overleden. Maar niet bij deze man, zeker niet Howard Johnson. Die hoorde Keeping Love New. En zover ik kan zien, treedt hij ook nog steeds op. We gaan er gelijk een 2-voor-1 van maken. Dit was zijn grootste hit. Scoorde nummer 1 hit in Amerika. You're so fine.

Ja, eigenlijk kun je deze band gewoon in de categorie stoppen. SOS Band, BB&Q Band. Ik heb het over High Fashion, 1982, Feeling Lucky Lately. Hoorde je hier in Nice and Soul. Tijd voor een van onze allerbeste zangeressen van Nederland. Ze maakte ooit een album met het allerbeste van Burt Bacharach. En daar staat deze op. En hij is zo mooi ooit een keer gedaan door Dionne Warwick and Friends. En zij doet het haar eentje. Treintje Oosterhuis, That's What Friends Are For.

What a Fool Believes, hoorde je hier in Nice and Soul. Nog tot aan middernacht, gewoon mooie liedjes om lekker bij weg te dromen. Doe je ogen dicht en geniet van het volgende. Meg Hucknall en zijn vrienden, oftewel Simply Red. Het prachtige Holding Back the Years.

Ja, het was 1 maart 2025 toen we werden opgeschrikt dat zij een auto-ongeluk niet had overleefd als enige in het busje. Dat kantelde naar een optreden in Montgomery, Alabama. Je hebt het over Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Haar muziek leeft voort. En natuurlijk zijn er door haar kinderen ook weer rechtszaken gestart naar de chauffeurs en dat soort dingen. Hopen dat gerechtigheid zijn pad wil vinden. Toch? Hopelijk. Goed, ik heb er nog één. Soms loop je in een platenzaak rond. Tegenwoordig kan dat gewoon weer. Gewoon lekker in een platenzaak rondlopen. En dan loop je een beetje te zoeken tussen de tweedehands albums. En dan kom je de early tapes tegen van Level 42. Ik ken geen enkel nummer, maar dan ga je luisteren. En het is gewoon pure magie wat er op dat album staat. Dus ook de laatste track van Nice & Soul op deze donderdagavond. Je hoort Autumn. Paradise is free. Moet je nog de hele nacht werken, dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker slapen, dan wens ik jou wel rusten. Fijne nacht.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.